0: Goedemorgen. Op de E403 in Izegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 7 gewonden, onder hen 2 kinderen. Een wagen met die 2 kinderen en 2 volwassenen aan boord was er gestopt aan een afrit, waarop die werd gegrepen door een bestelwagen. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur Mees legt uit.
1: Amper 70 van haar nu 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
0: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
1: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Kissie, kendo, dat wordt lekker zonne. Kissie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting. Op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Mannekes,
9: vader.
8: Bobby is zo vrolijk.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: En waarom?
9: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
10: En wat willen we?
9: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
12: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
16: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
17: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
16: Echt? Oh, merci!
18: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
19: Bebat.
18: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

0: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ah, ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

0: Goedemorgen. Op de E403 in Isegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen 2 kinderen. Eerder was er sprake van 7 gewonden. Het ongeval gebeurde toen een wagen werd gegrepen door een bestelwagen. Daarna botsten ook nog 2 andere wagens op elkaar. Mogelijk had een van de bestuurders het eerste ongeval niet opgemerkt. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur Mee slecht uit.
1: Amper 70 van haar nu 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
0: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Safehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukt ook massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lommaert.
2: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
0: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en ook een nieuwe beheersstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
0: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maximaal tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.

0: G6.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Krevel.
5: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel. Leef beter.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingske en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie? Ikke?
7: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
8: Maar echt?
7: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
8: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
7: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
8: Voilà.
7: Op sunweb.be.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
4: Oké, actie!
5: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
6: Dat is lang geleden, cowboy.
5: Tot Spider-Man Brand New Day.
7: What is happening?
5: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
8: er is een pakje voor jou.
5: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
9: Ja, nog 1 meter. Oh.
10: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
11: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
12: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
13: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Goedemorgen. Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK, 2 jaar geleden, werd ruim 320 miljoen euro ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij 36 miljoen euro winst. De E403 in Izichem in West-Vlaanderen is opnieuw vrij na het zware verkeersongeval vannacht. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen ook 2 kinderen. Bij het ongeval waren 4 wagens betrokken. Het onderzoek loopt. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest MR bijna 1/3 van zijn kiezers en wordt PS opnieuw de grootste partij. MR zou vandaag amper 20,1% halen. De PS klimt dan weer naar 29,1%. Politiek journalist Karel Latré verklaart.
1: Boucher noemt zichzelf een volksliberaal. Hij werd de grootste door zelfs kiezers van de PS en de Groenen te winnen met beloftes over extra loon. Maar Boucher is die kiezers alweer kwijt. Komt daar nog eens bij dat de MR onder druk staat door besparingen in het Franstalig onderwijs. Resultaat straks, Boucher zal het onderste uit de kan willen halen bij de begrotingsgesprekken.
0: In Vlaanderen wordt Vlaams Belang de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Zeehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond, hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lommaert.
2: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
0: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. En een domper voor de Engelse nationale ploeg op het WK voetbal in de VS. Want dieven hebben daar vannacht toegeslagen en ze namen onder meer schoenen en ballen mee. De politie van Kansas bevestigde de diefstal, maar gaf verder geen details. Volgende week dinsdag spelen de Engelsen hun eerste match op het WK tegen Kroatië. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar 4,99 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie, ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.

0: Goedemorgen. Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK, 2 jaar geleden, werd ruim 320 miljoen euro ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij 36 miljoen euro winst. De brandweervakbonden dreigen met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quintin wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komt. Maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig. Geert Olivier.
1: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet zitten. En wanneer dat we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
0: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger vannacht verschillende Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Die zouden er verschillende schepen gevisieerd hebben. Dat is opvallend, want gisteravond meldde Pakistan nog dat Iran en de VS het eens waren over een vredesdeal in het Midden-Oosten. Daarin staat onder meer dat de internationale handelsroute in de zeestraat open blijft. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal zonnig en droog bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plekken droog, maximaal tot 22 graden. Maandag zelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. Oh yeah.
2: Dit is de Energy Top 50. Powered by Playwright.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: De Energy Top 50, powered by Playwright.

Energy Top 50. Energy. De beste Belgen van nu. Nummer 25.

0: moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
7: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
6: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er €1 miljoen extra in de jackpot.
7: Ik ga winnen, ik voel het.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €2 miljoen. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
8: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
9: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De Energy Top 50. Yeah! Energy. Nummer 22.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar 4,99 €. Aldi. Altijd slim.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Selection.
6: Schat, zie je ze hier op de Selection website?
7: Oh, wauw. OLED-TV's van Philips en LG.
6: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
7: Ja, dat scoren.
6: Zoals op het WK?
7: Ja, ja.
4: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
8: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
9: Hou je van verhalen over muziek?
10: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
9: Of luister je gewoon liever naar pop?
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
12: Oké, actie!
13: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
14: Dat is lang geleden, cowboy.
13: Tot Spider-Man Brand New Day.
15: What is happening to me?
13: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
16: er is een pakje voor jou.
13: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
17: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
18: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Goedemorgen. Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Genee beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Een deel van de brandweer dreigt met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quintin wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komen, maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig. Geert Olivier.
1: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet zitten. En wanneer dat we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
0: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. Nochtans geldt er tussen beide landen een staakt het vuren. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. Oh yeah,
2: dit is de Energy Top 50. Powered by Playwright. Energy. Nummer 13.

Energy Top 50. Energy. De beste Belgen van nu. Nummer 11.

0: Ecoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
2: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
1: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
2: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: De Energy Top 50. Energy. Nummer 8.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Ja, nog 1 meter. Oh!
6: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
7: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.
8: Simo,
7: ook een huis zoeken met de Simo app.
8: Simo,
7: ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan.
8: Simo,
7: en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan.
8: Wow, dat is rap gegaan.
9: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
8: En rapperikken.

0: Goedemiddag. Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Genee beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
1: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
0: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kenneth Deel legt uit.
2: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen, te omzeilen.
0: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. Nochtans geldt er tussen beide landen een staakt het vuren. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hittemaatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zal bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Berto ter plaatse.
3: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
0: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel?
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs?
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans.
5: Ja, ja, het kan anders.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
8: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
7: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
8: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
9: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.

0: jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Lift het op, laat het op, werkt de topstroom. Lift het op, laat het op, werkt de topstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Lift het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
3: Ho, ho, dat is lekker scoren.
2: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
7: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Fan van snoeiharde metal? Van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: Oké, actie!
10: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
11: Dat is lang geleden, cowboy.
10: Tot Spider-Man Brand New Day.
12: What is happening?
10: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
13: is een pakje voor jou.
10: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je

0: Goedemorgen. De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen. Dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn voor, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
1: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie. En zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.
0: De Orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen en om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
2: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden, in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten, die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
0: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kenneth Dee legt uit.
3: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen te omzeilen.
0: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hittemaatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zou bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Bertol ter plaatse.
4: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven. Van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden, waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
0: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarde

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Krevel.
2: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
5: Hoe praat hij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
5: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
4: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
5: Ik ga winnen, ik voel het.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go! Omdat het kan.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Mannetjes,
11: vader.
10: Bobby is zo vrolijk.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: En waarom?
11: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
12: En wat willen we?
11: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
14: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.
15: Simo,
14: ook een huis zoeken met de Simo-app.
15: Simo.
14: Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan.
15: Simo.
14: En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
16: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Immo-site voor slimmerikken.
14: En rapperikken.

0: Goedemiddag. De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware, verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen. Dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
1: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie. En zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.
0: De orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen en om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. In de VS is de overnamedeal tussen filmstudio's Paramount en Warner Bros. Nu officieel goedgekeurd. Dat heeft het ministerie van Justitie beslist. De deal was in februari al rond toen Netflix zich terugtrok, maar de overheid moest eerst nog onderzoeken of er geen bedreiging was voor de concurrentie. Dat is nu niet het geval. In totaal betaalt Paramount bijna 96 miljard euro voor Warner Bros. Op het EKG-wielrennen in Italië is onze landgenoot Tim Seelen Europees kampioen geworden. Seelen versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij werd eerder ook al Europees kampioen tijdrijden en is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen. Morgen verdedigt hij zijn Belgische titel. En een primeur voor ons land, want in 2030 organiseren we voor het eerst het EK handbal voor vrouwen samen met Frankrijk. Dat bevestigt de Belgische Handbalbond. De wedstrijden zullen in Antwerpen plaatsvinden, wellicht in de Lotto Arena. Onze Belgische handbalvrouwen zijn zo ook rechtstreeks geplaatst voor het EK voor de eerste keer ooit. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
2: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
3: Wow, de Philips 65-inch OLED 950 TV. Perfect beeld, vierzijdige Ambilight, Google TV en...
2: Met €350 inruilkorting.
3: En dat kunnen we alle matchen zien.
2: Met al onze vrienden.
3: Ja, dat scoren, hè.
2: Het zal nog niet zijn.
0: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingske en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
7: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: En waarom?
7: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
8: En wat willen we?
7: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo. Van alles.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: Excel's hier al wonen, ze schat.
13: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
14: Imoscoop!
7: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
14: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
12: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
13: Och, jongens.
12: Dat is wel een held, hè.
15: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
16: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
9: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
5: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
9: Ik ga winnen, ik voel het.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto.
10: Let's go!
5: Omdat het kan.
11: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot 8.500 euro. Ook op de speciale serie Black Edition.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Voorwaarden op kia.be.
13: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom?
14: Hoor je het niet? Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
13: Woehoe!
14: Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt,
13: woehoe!
14: Dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
15: Krevel.
16: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
17: Krevel. Leef beter.
18: Hou je van verhalen over muziek?
19: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
18: Of luister je gewoon liever naar pop?
20: Together.
18: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
21: Oké, actie!
22: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
23: Dat is lang geleden, cowboy.
22: Tot Spider-Man Brand New Day.
24: What is happening to me?
22: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
25: er is een pakje voor jou.
22: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
26: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
27: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Goedemiddag. In Ravels in de provincie Antwerpen is het lichaam van een man gevonden in een appartementsgebouw. Het gaat om een man van 39, dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket onderzoekt dat nog. We geven meer geld uit aan vakantie en dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna 1700 euro per persoon. Dat is 5% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. Koen van den Bos.
1: Er zijn een aantal verklaringen voor verhoging van budget. Uiteraard zit je met een aantal taksen die de Belgische regering heeft ingevoerd. Je zit daarnaast uiteraard met de impact een stukje van de kerosine. Maar daarbuiten zien we ook gewoon dat de reiziger meer budget heeft, omdat hij heel bewust kiest voor beleving. Dus men gaat op vakantie extra ervaringen bijboeken.
0: De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. En net niet voor Zizou Berghs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets. Het werd 2 keer 7-6. Het was voor Zizou Berghs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

0: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
4: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kun je het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go yellow!
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
8: Taco met kip en...
9: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immoscoopman.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Mannekes, vader.
11: Bobby is zo vrolijk.
10: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
11: En waarom?
10: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
12: En wat willen we?
10: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
13: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
14: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Het is

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf 1199 euro op lendl.be.

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
9: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
8: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
9: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
10: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
11: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel. Leef beter.
13: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
14: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
13: En rapperikken.

0: Goedemiddag. In Geraardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een sportvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. De hulpdiensten hebben de piloot gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zijn toestand nu is. Hij zou de enige inzittende geweest zijn. De precieze omstandigheden en de oorzaak van de crash zijn nog niet duidelijk. Na het zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Griet de Prest.
1: Volgens de eerste vaststellingen zou een personenwagen met daarin een gezin met 2 kinderen om nog een onduidelijke reden vrijwel stil hebben gestaan ter hoogte van de wegwerkzaamheden. Een achterliggend voertuig kon vermoedelijk de wagen niet meer ontwijken en is zo in botsing gekomen met de personenwagen waarin het gezin zat. We hebben in ieder geval een verkeersdeskundige aangesteld en die zal nu de omstandigheden van het ongeval onderzoeken.
0: Nadien gebeurde nog een tweede ongeval. Een taxi die gestopt was om te helpen werd aangereden door een andere auto. Daarbij raakten 2 mensen lichtgewond. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden. Dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in het conflict. Wat er in het akkoord staat is nog niet bekend. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zal dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Mannekes,
3: vader.
2: Bobby is zo vrolijk.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
2: En waarom?
3: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
4: En wat willen we?
3: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: Tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse

0: A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
1: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
2: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
1: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
2: Ik ga winnen, ik voel het.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go! Omdat het kan. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Selection.
1: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat hij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
8: Dat is de ja van Jumbo.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
11: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
12: Immoscoopman!
11: Immoscoopman!
13: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
10: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
13: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
10: Ja.
13: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Immoscoop, man!
15: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
16: Ik ben blind.
17: Hij zit er vast.
16: Ik ben blind.
17: Het licht is uitgevallen.
16: Oh. Ik dacht even...
15: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
0: Peugeot.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Mannetjes, vader.
9: Bobby is zo vrolijk.
8: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
9: En waarom?
8: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
10: En wat willen we?
8: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
12: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
14: Wie? Ikke?
13: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
14: Maar echt?
13: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
14: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
13: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
14: Voilà.
13: Op sunweb.be.
15: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Taco met kip en...
15: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
17: Caramba.
15: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Oké, actie!
19: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
20: Dat is lang geleden, cowboy.
19: Tot Spider-Man Brand New Day.
21: What is happening, Lee?
19: De beste familiefilms staan deze zomer voor.

0: handdoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
1: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
2: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Van snoeiharde metal... van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: Goedemiddag. In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Je hoort burgemeester Fernand van Trimpont.
1: Er was één inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is eerst nog gereanimeerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
0: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Na het zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Esichem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde aan een afrit die afgesloten was door werken. De auto van het gezin stond er stil en werd aangereden door een achterligger. We geven meer geld uit aan vakantie en dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna €1.700 per persoon, dat is 5% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. Koen van den Bos.
2: Er zijn een aantal verklaringen voor de verhoging van budget. Uiteraard zit je met een aantal taksen die de Belgische regering heeft ingevoerd. Je zit daarnaast uiteraard met de impact een stukje van de kerosine. Maar daarbuiten zien we ook gewoon dat de reiziger meer budget heeft, omdat hij heel bewust kiest voor beleving. Dus men gaat op vakantie extra ervaringen bijboeken.
0: De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden, dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in dat conflict. Wat er in het akkoord staat, is nog niet bekend. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zou dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. De Mexicaan Isaac del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij had het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uitenbroeks reed een sterke slotklim en werd 5e. De Australier Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. Op het Europees kampioenschap G-wielrennen in Italië is Tim Seelen Europees kampioen geworden op de wegrit. Hij versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij won gisteren ook al goud op de tijdrit. En hij is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen, zowel in het tijdrijden als op de weg. En net niet voor Zizo Bergs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets, het werd 2 keer 7-6. Het was voor Zizo Bergs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.

0: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
6: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
5: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
6: Ik ga winnen, ik voel het.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Let's go! Omdat het kan.
7: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
8: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
9: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
10: Voilà, ik klap en dan eet hem.
9: Kun je het zien?
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go yellow!

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.

0: Goeie avond. In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Je hoort burgemeester Fernand van Trimpont.
1: Er was één inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is eerst nog gereanimeerd en daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
0: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien, maar daardoor kunnen patiënten te makkelijk aan zware verslavende pijnstillers raken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
2: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, wel eens durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken en dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voorgeschreven. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag en ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten, dat er een heel duidelijke transparantie is.
0: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac del Toro heeft de zevende rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Een zware bergrit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uytenbroeks reed een sterke slotklim en werd vijfde.
3: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Het is natuurlijk voor iedereen. Hè. Iedereen piekt naar de Tour. Ik ben blij met de performance van vandaag.
0: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. En als de Rode Duivel scoren op het WK, zal in het stadion Kiss the Grass Allez Allez te horen zijn van Sylvie Kruijs en Romeo Elvis. Dat is het officiële WK-lied van de Rode Duivels. Elk land mag zijn goaltune kiezen. Bij Nederland wordt het André Hazes met Wij houden van Oranje. Vanavond krijg je een zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.

Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
3: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: Oké, actie!
5: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
6: Dat is lang geleden, cowboy.
5: Tot Spider-Man Brand New Day.
7: What is happening, mate?
5: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
8: er is een plekje voor jou.
5: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
9: Hou je van verhalen over muziek?
10: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
9: Of luister je gewoon liever naar pop? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: avond. Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien. Maar daardoor kunnen patiënten te gemakkelijk aan zware, verslavende pijnstillers geraken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
1: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, wel eens durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken en dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voorgeschreven. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag en ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten, dat er een heel duidelijke transparantie is.
0: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. In Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt voor de zware explosie in een appartementsgebouw. Dat meldt de Nederlandse politie. Die nam ook 2 voertuigen in beslag. De explosie vond gisteren nacht plaats in een fitnesscentrum. 7 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Mogelijk waren de verdachten zich aan het voorbereiden op een plofkraak. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Een zware bergrit met aankomstberg op. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uitenbroeks reed een sterke slotklim en werd 5e.
2: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Het is natuurlijk voor iedereen, hè. Iedereen piekt naar de Tour. Ik ben blij met de performance van vandaag.
0: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. De Brit George Russell vertrekt morgen van een pole position in de grote prijs van Barcelona Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor Lewis Hamilton. PK-leider Kimi Antonelli reed de 3e tijd. De Monegasque Charles Leclerc crashte in de kwalificaties. Hij bleef ongedeerd en start voorlopig van op de 10e plaats. Vanavond krijgen we zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.

0: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
3: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
2: En rapperikken.

van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.